Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka, Yabaka,